0: Headlines.
1: Goedemorgen. In het Midden-Oosten is de zeestraat van Hormuz weer volledig dicht voor scheepverkeer, dat zegt het Iraanse leger. Terwijl er na het voorlopige vredesakkoord tussen de VS en Iran wel weer verkeer mogelijk was. Iran heeft in de straat van Hormuz ook een containerschip beschoten vannacht. Dat vloog in brand. Als reactie daarop bombardeerde de VS weer in Iran. Dat reageerde dan opnieuw met drone- en raketaanvallen op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. In Groot-Brittannië is een nieuwe verdachte opgepakt voor de moord op oud-minister Anne Hidkamp. Het gaat om een man van 28. Het is niet duidelijk waarom hij is opgepakt. Gisteren werd een eerste verdachte van 26 jaar al vrijgelaten. En Hidkamp was 78 toen ze donderdag thuis doodgevonden werd. Na de kwartfinale die onze Rode Duivels op het WK voetbal verloren van Spanje, is een groep Belgische jongeren aangevallen in Spanje. Ze hadden op een groot scherm naar de match gekeken en werden daarna door een 60-tal agressieve supporters benaderd omdat ze nog hun vlaggen en shirts van de Duivels droegen. Sommigen kregen slagen op hun gezicht en in hun buik. Ze zijn ook met stenen bekogeld. De politie zou aanwezig geweest zijn, maar greep niet in. Op het WK voetbal zelf heeft Engeland zich geplaatst voor de halve finale. Het won met 1-2 van Noorwegen na verlengingen. Noorwegen klaagt aan dat de bal op een bepaald moment een kabel boven het veld raakte, waarna hij van richting veranderde en Engeland de 1-1 kon scoren. Maar de Wereldvoetbalbond FIFA zegt dat daar geen bewijs voor is. Het wordt een zonnige dag met maximaal tot 32 graden. Morgen en de komende dagen worden opnieuw tropisch. Ook dan wordt het meer dan 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Dit is Top! Top Headlines.
4: Goedemorgen. In het Midden-Oosten is de zeestraat van Hormuz weer dicht voor alle scheepverkeer, dat zegt het Iraanse leger. Terwijl er na het vorige vredesakkoord tussen de VS en Iran wel weer verkeer mogelijk was. Iran heeft in de straat van Hormuz ook een containerschip beschoten, dat vloog in brand. Als reactie bombardeerde de VS weer in Iran. Dat reageerde dan opnieuw met drone- en raketaanvallen op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. In het zuiden van Spanje stijgt de hoop om de grote bosbrand in Almeria onder controle te krijgen. De wind is wat gaan liggen en daardoor boekte de brandweer vooruitgang. Bij die brand vielen al zeker 12 doden en 11 mensen, waaronder 2 Belgen, zijn nog vermist. Voor hen is er nog weinig hoop, zegt Wendy de Mul, die daar woont.
5: Ook al is er geen signaal meer of hebben ze alles moeten achterlaten, een keer dat je ergens komt, ga je toch wel willen laten weten aan de mensen van kijk, wij zijn in orde, wij leven nog. Tot op heden hebben wij van niemand een signaal gekregen. Dus ik vrees een beetje voor het ergste.
4: De brand heeft al zeker 6600 hectare natuur vernield. En op het WK voetbal spelen titelverdediger Argentinië en Engeland de tweede halve finale woensdagavond. Argentinië won zo net met 3-1 van Zwitserland na verlengingen. Zwitserland eindigde met 10 na een rode kaart. En Engeland haalde het vannacht van Noorwegen met 1-2 ook na verlengingen. Het wordt een zonnige dag met maxima tot 33 graden. Morgen blijft het zonnig, iets meer wolken en 31 graden. Dinsdag en woensdag ook zonnig met maxima tot 34 graden.

0: zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
5: En zo'n grote badeend.
4: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Yeah.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off onto Zen Al.
2: Yoohoo!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move. Ook de volledige Top Radio playlist.

0: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
0: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee jong, gracias Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor 749 euro. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
4: Dit is Top! Top Headlines.
5: Goedemorgen. In het Midden-Oosten leidt het geweld tussen de VS en Iran weer op. Iran heeft vanmorgen een containerschip aangevallen in de zeestraat van Hormuz, dat van zijn koers afweek. Het vloog in brand. Als reactie bombardeerde de VS op 140 plaatsen in Iran. Dat reageerde met nieuwe drone- en raketaanvallen op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. En ook met een nieuwe aanval in de zeestraat van Hormuz. Die is ook weer dicht voor alle scheepverkeer. Van het voorlopige vredesakkoord tussen de VS en Iran lijkt intussen geen sprake meer. In het zuiden van Spanje stijgt de hoop om de grote bosbrand in Almeria onder controle te krijgen. De wind is wat gaan liggen en daardoor kon de brandweer vooruitgang boeken. Bij die brand vielen al zeker 12 doden en 11 mensen, waaronder 2 Belgen, zijn nog vermist. Voor hen is er nog weinig hoop, zegt Wendy de Mul, die daar woont.
6: Ook al is er geen signaal meer of hebben ze alles moeten achterlaten, een keer dat je ergens komt, ga je toch wel willen laten weten aan de mensen van kijk, wij zijn in orde, wij leven nog. Tot op heden hebben wij van niemand een signaal gekregen. Dus ik vrees een beetje voor het ergste.
5: De brand heeft al zeker 6600 hectare natuur vernield. Nog in Spanje is een groep Belgische jongeren aangevallen na de kwartfinale die onze Rode Duivels op het WK-voetbal verloren van Spanje. Ze werden door een 60-tal agressieve supporters benaderd omdat ze vlaggen en shirts van de Duivels droegen. Sommigen kregen slagen op hun gezicht en in hun buik en ze zijn ook met stenen bekogeld. De politie zou aanwezig geweest zijn, maar greep niet in. Op dat WK zelf spelen titelverdediger Argentinië en Engeland de tweede halve finale woensdagavond. Argentinië won vanmorgen met 3-1 van Zwitserland na verlengingen. Zwitserland eindigde met 10 na rode kaart. En Engeland haalde het vannacht van Noorwegen met 1-2. Ook daar waren er verlengingen nodig. Noorwegen klaagt ook aan dat de bal vlak voor de 1-1 van Engeland een kabel boven het veld raakte, waardoor de bal van richting kon veranderen. Maar volgens de Wereldvoetbalbond FIFA is daar geen bewijs voor. Onze Rode Duivels zijn dan weer onderweg naar huis. Zij zijn gisteravond laat op het vliegtuig gestapt in de VS en landen vanmorgen iets over 10 uur in Zaventem. Brendan Mechelen had gelukkig eerder al een vlucht genomen. Hij wilde zo snel mogelijk bij zijn hoogzwangere vrouw zijn. En dat is gelukt, want zij is gisteren bevallen van een dochtertje, Celestine. En dan nog tennis. De Tsjechische Linda Noskova heeft het toernooi van Wimbledon gewonnen. Ze versloeg een andere Tsjechische, Karolina Muchova, in 3 sets. Linda Noskova is 21. Het is haar eerste overwinning op een Grand Slam toernooi. En dat moet toch nog even binnenkomen.
7: It's definitely something that I'm gonna remember forever, but it will definitely take me a few days to realize it.
5: De mannenfinale op Wimbledon is vanavond. Het wordt een zonnige dag met maxima tot 33 graden. Morgen blijft het zonnig, iets meer wolken en 31 graden. En dinsdag en woensdag ook zonnig, maxima tot 34 graden. En vanaf vrijdag is er kans op onweersbuien.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Ik ben toch rustig!
0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
4: Joehoe!
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Solden bij Zalando.
7: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
6: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
7: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
6: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
8: Solden bij Zalando.
9: Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
10: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
9: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
10: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
9: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

herbeleef de Dance Top 1000 non-stop via de online zender in de Top Radio BE-app en topradio.be. Top. Ook de volledige Top Radio playlist.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
3: Dit is Top. Top Headlines.
4: Een goeiemorgen. In het Midden-Oosten blijven de aanvallen tussen de VS en Iran verder gaan. Iran heeft zo net een schip aangevallen in de zeestraat van Hormuz, het tweede al. Vanmorgen vloog daardoor ook al een containerschip in brand. Als reactie bombardeerde de VS op 140 plaatsen in Iran. Dat reageerde dan weer met nieuwe drone- en raketaanvallen op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. Van het voorlopige vredesakkoord tussen de VS en Iran lijkt intussen geen sprake meer. In Groot-Brittannië is een nieuwe verdachte opgepakt voor de moord op oud-minister Anne Whitcomb. Het gaat om een man van 28. Het is niet duidelijk waarom hij is opgepakt. Gisteren werd een eerste verdachte van 26 jaar vrijgelaten. Anne Whitcomb was 78 toen ze donderdag thuis dood werd teruggevonden. In Zuid-Spanje komt er vandaag wellicht meer duidelijkheid over de 11 vermiste mensen door de zware bosbranden daar. Er zijn ook 2 Belgen bij. Voor hen is er nog weinig hoop, zegt Wendy de Mul die daar woont.
5: Ook al is er geen signaal meer of hebben ze alles moeten achterlaten, een keer dat je ergens komt, ga je toch wel willen laten weten aan de mensen van kijk, wij zijn in orde, wij leven nog. Tot op heden hebben wij van niemand een signaal gekregen. Dus ik vrees een beetje voor het ergste.
4: Er zijn ook al 12 mensen overleden en er worden nog mensen geïdentificeerd. Intussen ging de wind wel wat liggen en krijgt de brandweer dus meer grip op het vuur. Er is al meer dan 6600 hectare natuur vernield. En sport op het WK voetbal spelen titelverdediger Argentinië en Engeland de tweede halve finale woensdagavond. Argentinië won vanmorgen met 3-1 van Zwitserland na verlengingen. Zwitserland eindigde met 10 na een rode kaart. En Engeland haalde het vannacht van Noorwegen met 1-2 ook na verlengingen. Noorwegen klaagt aan dat de bal vlak voor de 1-1 van Engeland een kabel boven het veld raakte, waardoor de bal van richting kon veranderen. Maar de Wereldvoetbalbond FIFA zegt dat daar geen bewijs voor is. En onze Rode Duivels zijn dan weer onderweg naar huis van dat WK. Na een dikke maand op Amerikaanse bodem zijn ze gisteravond laat op het vliegtuig gestapt. Ze landen iets over 10 uur vanmorgen in Zaventem. Brendan Mechel had gelukkig eerder al een vlucht genomen. Gelukkig maar, want zijn vrouw is gisteren bevallen van hun eerste kindje, een dochter Celestine. En dan nog volleybal. Onze Yellow Tigers, het nationale vrouwenteam, heeft haar 12e en laatste wedstrijd in de Nations League verloren met 3-0 van Oekraïne. Het was de 8e nederlaag voor de Yellow Tigers in de Nations League. De bondscoach is ontgoocheld, maar 2 speelsters haalden hun gebruikelijke niveau, zei hij achteraf. Eind augustus dan spelen de Yellow Tigers het EK. Het wordt een zonnige dag met maxima tot 33 graden. Morgen blijft het zonnig, iets meer wolken en 31 graden. Dinsdag en woensdag ook zonnig met maxima tot 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweersbuien.
3: Dit is

0: zijn we voor het leven. Ook tijdens de solde.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
2: Maar nee, ik wil parket.
1: Tegels.
2: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
1: Goed idee.
2: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
1: Vraag je offerte bij De Koning Shop in Isolatie.
2: Check isolatievloer.be.
3: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Dit is toch niet serieus.
4: Hey mechanieker. Wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
3: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
5: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
6: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
7: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
8: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
9: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
10: De Witte van de Kaveien. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
11: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ HS, Steve W, Eve Solid Sounds, The Foxy Brothers en meer. Meer info en tickets? Topradio.be.
12: Je kiest zorgvuldig je vloer en je meubels. Waarom dan zomaar een deur kiezen? Ontwerp jouw stijlvolle glasdeur op maat met staal of eik. Met de handige configurator op glasdeurenonline.be.
13: Voor jouw droominterieur. Glasdeurenonline.be.

0: Dit is Top.
1: Blij dat je kiest voor Top op zondag. 10 uur ondertussen de top headlines. Krijg je van Niels Rosa Peralta. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Jongeren kunnen vlot alcohol kopen aan de kust. Dat blijkt uit controles van mystery shoppers die amper 15 waren in de zondag. 13 van de 20 gecontroleerde zaken volgden de wet niet en krijgen binnenkort dus een boete. Je hoort de overheidsdienst Volksgezondheid, Annelies Wijnands.
3: Die resultaten zijn niet goed. Het is de bedoeling dat alle handelaars, wanneer jongeren er jonger dan 25 uitzien, de leeftijd controleren. Ligt wel een beetje in de lijn van de verwachtingen. 2 jaar geleden waren die cijfers eigenlijk nog dramatisch. Toen in 9 op de 10 gevallen konden de mystery shoppers zonder problemen alcohol kopen.
2: De shoppers raakten ook aan sigaretten en vapes. In de VS is senator Lindsey Graham plots overleden. Dat is een van de trouwste medestanders van president Trump. Graham werd 71, hij overleed na een korte ziekte. In 2016 was hij zelfs nog republikeins presidentskandidaat. Hij was toen nog bijzonder kritisch voor Trump, maar hij keerde later zijn kar. In Frankrijk geldt vanaf vandaag code rood voor de hitte in 37 departementen. Er komen daar 13 regio's bij. Onder meer de Lot en de Dordogne. De weerdiensten voorspellen daar tot meer dan 40 graden. En 's nachts koelt het ook amper af. Frankrijk vraagt extra aandacht voor kwetsbare mensen. Het wordt een zonnige dag met maxima tot 33 graden. Morgen blijft het zonnig, iets meer wolken wel en 31 graden. Dinsdag en woensdag ook zonnig met maxima tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweersbuien.
0: Dit is Top. Evi Gijssel.
1: Yes, live en kicking met de beste muziek voor jou, gekozen op deze zondag. We starten met Jonas Blue en Edge of Desire.

Edge of Desire van Jonas Blue op jouw zondagochtend. Ja, het is zondag weer al. De dag na de Vlaamse feestdag. Jij bent erbij hier bij Top met zometeen Kamrad. Het is geen DJ. Heel veel mensen denken dat Kamrad een DJ is, maar het is gewoon een singer-songwriter met de geweldige dansvibe als basis. Hij heet Tim Kamrad, is een Duitser, zit ook in The Voice of Germany als coach en is vooral in zijn thuisland bezig, Kamrad. Als je niet weet over wie ik het heb, ja, dan moet je goed blijven opletten. Hij komt er zo meteen aan, die singer-songwriter uit Duitsland. Maar eerst nog Cobra Starship en Sabi.

0: De Summer Beat 1000 flashback.
1: Ja, voor de zomervakantie telden we 2 weken lang af naar dat moment. We deden dat met de Summer Beat 1000 bij Top. Dat is de meest hete, zaligste en zonnige lijst van Vlaanderen. Ik kreeg meteen dat zomersgevoel. En je moet toegeven, sinds de start

0: Fred Legrand en Put Your Hands Up.
1: Zomer zonder centen.
0: Ja, de zomervakantie is sowieso al pokkenduur. Ja, je gaat misschien op reis, een beetje shoppen, de kinderen entertainen en een terrasje doen. Ik heb het gisteren zelf meegemaakt. Gewoon een paar glaasjes rosé en een portie bitterballen. En we zaten al direct plus 50 euro. Ja, heel veel plezier kan je hebben in de zomer. Maar misschien moeten we toch op zoek gaan naar een manier om zo weinig mogelijk geld uit te geven. En onze Kelly, die je elke donderdag hoort in de ochtend van Top bij Brian, die geeft elke week een uitstap en ook een nieuwe budgettip bij Brian. Elke donderdag kan je dat volgen. Als je Kelly niet kent, dan leer je ze nu kennen. Ze gaf deze week de volgende tip.
2: Ik doe korte uitstapjes in de voormiddag. En dan moet je eigenlijk zo tussen de uren van het eten mikken, waardoor dat je op verplaatsing geen geld moet uitgeven. Als wij op uitstap zijn geweest in de voormiddag, dan vinden mijn kinderen in de namiddag hun speelgoed weer ineens heel leuk. Dat heeft dan zo wat zuurstof gegeven om samen te spelen.
0: Ja. Dat is een goede tip, vind ik, Kelly. Ik heb zelf een dochtertje van 4, maar tegen het eten gewoon terug naar huis gaan, dan doe je al veel minder geld op. En je kinderen, een win-win, die vinden hun speelgoed dan weer helemaal top bij top. Geweldig. Kelly dus, met heel wat tips. Donderdag opnieuw, maar je kan ook de vorige tips beluisteren op topradio.be of in de app Topradio BE-app. Daar vind je het. Donderdagochtend is ze er weer met een tip om de zomer budgetvriendelijk door te komen. Dat is goed zo. Goed, Kelly.

0: Ja, die doet het heel goed in onze tophit 40, Milk, Ink en Madison. Op nummer 11, gisteren de replay met Jonathan. Op nummer 1, Shakira en Burna Boy, die ga je straks ook nog krijgen. Ja, een kast vol medicijnen hier bij Top om je beter te doen voelen, net voor de start van een nieuwe werkweek. Een update van de miserie op de E40 richting kust, die krijg je zo meteen. En ook muziek natuurlijk. Manuals, Brian V en Jordan Jade, die komen eraan, maar ook nog Ugel.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour. Go
1: Yellow! Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
5: Ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de comdata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
7: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
8: Solde bij Zalando.
9: Wat doe ik aan voor die barbecue?
8: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
9: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
8: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solde bij Zalando.
10: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
11: En zo'n grote badeend.
10: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

Heel veel liefde tussen deze drie manuals, Brian V en Jordan Jade. Maar ook in de Topradio BE-app lees ik heel veel liefde. Gregory en Tatjana bijvoorbeeld. Die melden spontane okselvijvers. Ze zitten in Oudenaarde, ze zijn bezig met de voorbereidingen voor schilderwerken. Ja, het gaat daar leuk worden, denk ik. Zo elkaar een beetje teasen en pleasen. Ja, Gregory en Tatjana maken er een geweldige zondag van. Wij blijven bij jullie. We zijn er gewoon bij. En we helpen mee. Als jij ook een okselvijver te melden hebt, dan kan dat in de Topradio BE-app. Tones and I, ofwel Tony Watson, die brak door. Ondertussen al 7 jaar geleden. Tony Watson die is enorm veranderd. Ze is heel wat kilootjes kwijt. Ze ziet er geweldig uit, maar ondanks die kilootjes die verdwenen zijn, klinkt ze nog altijd hetzelfde. En dat is gewoon geweldig. Hiermee brak ze door in 2019. Dance Monkey.

0: 11:30 ondertussen en problemen op de E40 richting kust, want daar is er een ongeval gebeurd tussen Sint-Anijs-Westrem en Nevelen. Hou je vast, want je moet daar 50 minuten aanschuiven. En ook nog problemen op de R4, de ring rond Gent. Daar 8 minuten extra tussen de Kortrijkse Steenweg en de Watersportbaan. En als je dan toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
4: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
3: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
4: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
3: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Geen zorgen, want die zijn pas voor morgen. Swedish House Mafia.
1: Dit is top.
0: Ja, de vier halve finalisten zijn bekend van het WK voetbal Frankrijk tegenover Spanje. En sinds deze nacht weten we dat Argentinië het gaat moeten opnemen tegen Engeland. Het lijkt eerder een EK dan een WK, moet ik zeggen. Maar bon, het is bepaald. Binnenkort weten we wie de uiteindelijke winnaar wordt van het WK voetbal 2026. We weten allemaal ook dat onze nummer 1 in de tophit 40, het WK Anthem is, dat is nog altijd Shakira en Burna Boy met Die Die. Maar Shakira die heeft het eigenlijk allemaal een klein beetje voorspeld, want je moet de lyrics er eens bij halen van Die Die. In dat nummer spreekt ze heel wat landen uit en spelers. Ik heb de tekst erbij genomen en ik heb het allemaal gecheckt. Er is één land dat de halve finale heeft gehaald dat Shakira niet vernoemt. Dat is Spanje. Ze bezingt wel Engeland, Argentinië en Frankrijk, maar Spanje is vergeten, komt niet aan bod. En qua spelers die in de halve finale zitten, heeft ze enkel Messi en Mbappé benoemd. Ja, het wordt wel heel persoonlijk, Shakira, maar wat moeten we daar nu afleiden? Dat zijn twee denkpistes. Ofwel heeft Shakira nu al voorspeld dat Spanje het WK gaat winnen, omdat ze die niet heeft vermeld. Ofwel wordt het Argentinië tegen Frankrijk, omdat ze Messi en Mbappé wel bezingt in Die Die. Maar bon, het zijn allemaal maar speculaties. Ik zou toch voor de tweede optie gaan. Frankrijk tegen Argentinië. Ik denk dat dat een mooie affiche is met de halftime show. En dan komt ze natuurlijk ook weer samen met Coldplay, BTS, Shakira. Onze nummer 1 in de tophit 40.

0: ze heeft toch Spanje gezegd. Dus ja, nu is het wel helemaal duidelijk. Hè? Argentinië, Frankrijk, dankzij Messi en Mbappé in de lyrics van Die Die, onze nummer 1 in de tophit 40. David Guetta die staat op 8 augustus in Zeebrugge met de Monolith Tour. En er gaat een van onze landgenoten gaat daar het voorprogramma verzorgen. Wie dat is, dat ontdek je zo meteen.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: VR. Zeg, Sjokke, jij stelt precies minder dan een afpomp.
4: Ga zo wakker, ja. Ik heb mijn auto laten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voelde Rudy.
5: VR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
6: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
7: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
8: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
9: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
10: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.
9: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
11: Bommetje of rustige duik.
12: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
11: Meer info. dm-zwembaden.be.
13: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
14: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be. Ook voor chiptuning.
15: R-Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij R-Dreams Werktextiel.
16: Top Techno.
17: Dat is Techno and More.

0: dagen geleden kreeg hij de boodschap dat hij het voorprogramma mag verzorgen van David Guetta op 8 augustus in Zeebrugge. Henri PFR.
1: Ik verveel mij.
2: Alarm!
0: Ah, zo ellendig. Als je je verveelt in de zomervakantie, wel top, heeft daar de oplossing voor. Want ja, heel de werkweek, en die start helaas opnieuw morgen, van maandag tot vrijdag, hoor je bij Brian Loef Rimo in de ochtend het Ik verveel mij alarm dat je net hoorde voorbij komen. Als je dat alarm kan spotten zo vroeg in de ochtend, dan stuur je in de Topradio BE-app Ik verveel mij. Je kan dat al voorprogrammeren, dat mag. Tussen 7 en 10 wordt dat alarm afgespeeld. En als de computer jou eruit pikt en je komt op de radio, dan win je sowieso een plezante daguitstap. Dat kan een pretpark zijn, je kan naar de sauna worden gestuurd, je kan gaan skiën of naar een waterpark. In ieder geval, Brian, die zorgt ervoor dat jij je niet zal vervelen in de zomervakantie. Dus vanaf morgen vroeg luisteren naar Brian Loef Rimo. Hij start om 7 uur en hij zorgt ervoor dat jouw werkweek geslaagd is.

0: inderdaad, is een zottige deze Tommy Cash. Kan je allemaal checken op zijn Instagram-account. Scholletjes.
1: Espresso macchiato.
0: Ik heb er nog eentje voor het nieuws van 12 uur. Dat is deze van Criss Cross Amsterdam en Stay.

0: Dit is Top.
1: Ja, de middag is een feit. 12:01, tijd voor de top headlines. Niels Rosa Peralta, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Er is zeker één Belg overleden bij de bosbranden in Zuid-Spanje. De overheid heeft nog niet alle lichamen geïdentificeerd, maar de zoon van een Belgische man van 63 zegt dat zijn vader er zeker bij is. Hij had hem tijdens zijn laatste minuten nog aan de lijn.
3: Ik zei nog van, ja, kunt je wegrijden? En hij zei van, als dat niet gaat, wat dan? Ik denk dat hij mij heeft proberen beschermen. Dat op dat moment hij al had proberen vluchten langs de hoofdweg, omdat het niet meer mogelijk was. Ik was dus aan het volgen wat er gebeurde met mijn vader. Van het moment dat hij uit zijn auto is gevlucht, tot het einde was 5 minuten.
2: En er zijn nog 2 Belgen vermist. Al 600 van de 1500 geëvacueerde mensen mochten intussen weer naar huis. Jongeren kunnen vlot alcohol kopen aan de kust. Dat blijkt uit controles van mystery shoppers van Volksgezondheid die amper 15 jaar waren. 13 van de 20 gecontroleerde winkels volgden de wet niet en krijgen binnenkort een boete. Annelies Wijnands van Volksgezondheid.
4: Die resultaten zijn niet goed. Het is de bedoeling dat alle handelaars, wanneer jongeren er jonger dan 25 uitzien, de leeftijd controleren. Het ligt wel een beetje in de lijn van de verwachtingen. 2 jaar geleden waren die cijfers eigenlijk nog dramatisch. Toen in 9 op de 10 gevallen konden de mystery shoppers zonder problemen alcohol kopen.
2: De shoppers raakten ook aan sigaretten en vapes. In de VS is senator Lindsey Graham plots overleden. Dat is een van de trouwste medestanders van president Trump. Graham werd 71, hij overleed na een korte ziekte. In 2016 was hij zelf nog Republikeins presidentskandidaat. Hij was toen nog bijzonder kritisch voor Trump, maar hij keerde later zijn kar. In China is orkaan Bavi aan land gegaan, met zware regen en stevige wind. De orkaan was al wel wat afgezwakt, maar hij zorgde toch voor overstromingen en aardverschuivingen. Er is veel schade, meer dan 700 bomen zijn ontworteld. Er is nog geen info voorlopig over gewonden, er waren preventief wel 2 miljoen mensen geëvacueerd. In Taiwan raakten door diezelfde orkaan 134 mensen gewond. De Rode Duivels zijn terug in ons land nadat ze een maand in de VS waren voor het WK voetbal, waar ze stranden in de kwartfinales. Tientallen fans van de Duivels kwamen hen opwachten op de luchthaven in Zaventem.
5: Om te laten tonen dat wij trots zijn op hen.
6: Om de Rode Duivels te feliciteren. Ze hebben heel goed gespeeld.
7: Ja, dat we toch in hun geloven voor later, voor de toekomst.
8: Om de 4 jaar een WK, het is toch iets speciaals. Ze hebben dat echt fantastisch gedaan, vind ik.
2: De spelers rijden samen naar het trainingscentrum in Tubeke en vandaar gaan ze elk hun eigen weg. En Senegal heeft zijn bondscoach ontslagen nadat zijn team verloor van onze Rode Duivels in de 16e finales op het WK voetbal. Senegal stond toen rond de 86e minuut nog 2-0 voor, maar onze Duivels maakten er toch nog 3-2 van. Senegal won met diezelfde coach nogthans de Afrika Cup begin dit jaar. Het is nog niet duidelijk wie hem opvolgt. Vanmiddag blijft het zonovergoten en halen we 33 graden. Morgen en de komende dagen ook veel zon. Morgen bij 31 en dinsdag en woensdag zelfs lokaal bij 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op een onweersbui.
1: Ja, het zal deugd doen, dat onweertje. Probleem nog steeds op de E40 richting kust. Daar moet je een kwartier extra tellen tussen de N60 in Gent en Drongen. En ook problemen op de ring rond Gent, de R4. Daar moet je toch nog 10 minuten extra tellen tussen Merelbeke en Mariakerke. Tussen Flanders Expo en de watersportbaan. Sta je toch nog op een andere plek stil, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Dit is Top.
1: Ah, leuk dat je voor Top kiest op deze zondag. Gezellig, hè? Zo samen. We starten met de Bouwse en Magnetic. Goedemiddag.

De muzikale ontdekking van 2026 en we zijn nog maar net over de helft. De Bauza Magnetic, die doet het heel goed in onze tophit 40. Moest net Burna Boy en Shakira nog voor laten gaan en Another and 54 Ultra. De tophit 40 krijg je elke vrijdag tussen 1 en 4 en de replay op zaterdag tussen 1 en 4. Je kan de lijst checken op topradio.be. Hoppa, zondagmiddag. Slaapoogjes zijn weg. Je lichaam wordt nu echt wakker en wij zorgen voor de beste muziek. John Summit, Where You Are, komt eraan ook een update van hoe druk het is aan de kust. Maar eerst nog Robin Schulz en Schulz.

0: kan dat tellen natuurlijk, where you are. Maar voor kinderen kan dat soms wel praktisch zijn om zo ja, een tracker aan hun polsje te doen of een wegloopbandje. Altijd handig. John Summit, where you are op zondagnamiddag hier bij Top.
1: Is het al druk aan de kust?
0: Ja, dat is de vraag die we stellen in het weekend. Hoe druk is het aan de kust? Heel veel mensen zoeken toch die verkoeling, want in het binnenland heet, heet, heet. Gisteren moet ik zeggen, want ik zit er zelf aan de kust, ben ik gaan lopen. Ja, er was zoveel wind, overal zand. Het was verschrikkelijk, toch een beetje landinwaarts gaan, lekker terrasje gaan doen. Maar vandaag is het weer van dat. Windkracht 4 tot 5. We halen zelfs 57 km per uur. Ik verwittig je maar, eten op het strand is geen optie. Nee, tenzij je van zand tussen je eten houdt, dan kan dat absoluut. Maar als je wil gaan uitwaaien, dan is de kust de ideale plek. Ik heb voor jou gecheckt waar het op dit moment heel druk is. Dat zijn Middelkerke, Oostende, De Pannen en Oostduinkerke. Als je het liever wat rustiger aan hebt op het strand, dan moet je vooral naar Nieuwpoort en Westende. Daar zou het op dit moment iets rustiger zijn. Dus je kan je route nog verleggen naar Nieuwpoort of Westende. En als je echt van de drukte houdt, ja, dan kies je maar de plekjes die je wil. Hou er ook rekening mee dat op de treinen weinig zitplaatsen zijn. Dus misschien is de auto een betere optie. Voorlopig niet veel problemen op de E40 richting kust. En als je de kust niet aandoet, dan blijf je gewoon gezellig thuis. Wij zijn er altijd, waar je ook maar wil. Je kan ons altijd meenemen via de Topradio BE-app. En we zorgen voor de beste muziek. Met nu, Second Voice.

0: Jij bepaalt wat er gebeurt in het weekend en als dat niks is, dan is dat helemaal prima. Let me be the second voice. Daarstraks kreeg je al nieuwe muziek hier bij Top. Just a Little van Just Day en Sam Harper. En zometeen ook weer nieuwe muziek van het Belgische project van Peter Lutz, Let's Go. Komt er zo aan.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe!
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op Proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.

terug. Let's go. Zonder Evie Goffin of Jelle van Daan, maar wel met Nicky Born. Dat is de Nederlandse zangeres die Peter Lutz en Jeff Martens, beter bekend als Besto, bij het project Let's Go hebben gevoegd. Ja, Rise. Opstaan, dat mag. Het is ondertussen al bijna 12:30. Ja, sommige mensen liggen nog in bed, hoor. Anderen zijn al zeer actief bezig. Goed zo. Heel goed bezig. Mojo nu en Lady

Met de hilarische of geweldige, beter hilarische, kom ik dan nu op sample van de disco-klassieker Soup for One van Chic uit de 80s. Dit is Mojo Lady, Hear Me Tonight. Ja, ondertussen is het 12:30. Goedemiddag, er zijn al een paar problemen onderweg. Plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest, als op de E40 richting kust. Daar moet je toch 20 minuten extra tellen tussen Sint-Nijse, Westrem en Aalter. En ook nog problemen op de Antwerpse ring richting Gent. 8 minuten daar door een defect voertuig moet je bijtellen tussen Berchem en de Legrellenlaan. Als je toch nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar minder dan 5 minuten.

dat zijn zo van die nummers die blijven hangen de hele dag in je hoofd. Na na na na na, Peggy Goo, It Goes Like. Ja, en de rest kan je wel aanvullen, zeker. Je luistert naar Top op zondag, 7 minuten over half 1. Top. Your summer beat. De zomer is pas compleet als je naar Top luistert. Blij dat je erbij bent. Heel veel festivals deze zomer. En het valt op dat sommige artiesten jarenlang aan hun doorbraak bouwen. Caracals bijvoorbeeld. Dat was trouwens eerst een duo, startte in 2017. Dat waren Ivan Herrera en Chloe Beyers. En in 2022 beslist Chloe dan om solo verder te gaan. En dat doet ze gewoon keigoed. Ze stond op onder andere Balaton Sound, Rock Werchter, Tomorrowland, Zomer en Winter en ook Sunrise Festival. Haar carrière blijft groeien. Ze gaat er elke zomer op vooruit en terecht. Want als je Caracals, Chloe Beyers, ooit al eens live hebt gezien, dan weet je dat dat niet gewoon plaatjes draaien is, maar dat ze echt leeft met het publiek. Ze sprint en ze zorgt voor energie. En dat is iets dat je altijd kan gebruiken. Positieve mensen die heel veel energie doorgeven. Wel, Chloe Beyers, Caracals, staat op Land of Love. 29 augustus in Torhout. En dan gaat ze weer wat doen daar. Hè. Ongelooflijk om haar als DJ aan het werk te zien. Dat kan dus in Torhout, Land of Love. Zet dat in je agenda. Dat is meteen ook al weer het einde van de zomervakantie. Maar ja, nog niet aan denken. Gewoon alle zorgen vrij laten. Dankzij de muziek. Met straks Florida Whistle. Ook Zerbi komt eraan. Maar eerst nog Tyga. Deze You Gonna Want.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
3: Maar nee, ik wil parket.
2: Tegels.
3: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
2: Goed idee.
3: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
2: Vraag je offerte bij De Koning Shop en Isolatie.
3: Check isolatievloer.be.
4: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch ingedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
5: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
6: De Witte van de Kaveien. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
4: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
7: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ HS, Steve W, Eve Solid Sounds, The Foxy Brothers en meer. Meer info en tickets? Topradio.be.
8: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
9: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be. Ook voor chiptuning.
10: R-Dreams! R-Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij R-Dreams Werktextiel.
11: Je kiest zorgvuldig je vloer en je meubels. Waarom dan zomaar een deur kiezen? Ontwerp jouw stijlvolle glasdeur op maat. Met staal of eik. Met de handige configurator op glasdeurenonline.be.
12: Voor jouw droominterieur. Glasdeurenonline.be.

nogal een besproken figuur, deze man. Florida en Whistle. Als je denkt dat het gewoon gaat over een beetje fluiten op zondag, dan moet je de tekst maar eens goed lezen. Maar leuk om die nog eens te draaien op zondagmiddag. Straks hier bij Top, de Summer Beat 1000 Shuffle. Die start om 6 uur. Dat zijn onze 1000 zomerse platen van de Summer Beat 1000. De Global Dance Chart met Koen van der Sloten. Die start dan weer om 4 uur. En zometeen neemt Christophe Abs je mee naar het heetste moment van de dag. Je weet het, we halen 34 graden. Dus ik zou zeggen, op tijd een beetje verfrissing zoeken. En vooral blijven luisteren naar Top. Zometeen een geweldig nummer uit het jaar 2000. Cosheen en Hide You. Maar eerst nog dit nummer van Kygo, Khalid en Griffin. Save My Love.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Dit is Stop!
4: Ik heb voor jou Your Summer Beat, maar Niels heeft de facts van dit uur. En hopelijk nog meer goed weernieuws voor ons. Vertel eens, Niels.
5: Een goedemiddag. Er is zeker één Belg overleden bij de bosbranden in Zuid-Spanje. De overheid heeft nog niet alle lichamen geïdentificeerd, maar de zoon van een Belgische man van 63, die daar al 10 jaar woont, zegt dat zijn vader erbij is. Hij had hem tijdens een vluchtpoging nog aan de lijn.
6: Ik zei nog van, ja, kunt je wegrijden? En hij zei van, dus als dat niet gaat, wat dan? Ik denk dat hij mij heeft proberen beschermen. Dat op dat moment hij al had proberen vluchten langs de hoofdweg, omdat het niet meer mogelijk was. Ik was dus aan het volgen wat er gebeurde met mijn vader. Van het moment dat hij uit zijn auto is gevlucht, tot het einde was 5 minuten.
5: En er zijn nog 2 Belgen vermist. De lokale overheid laat intussen weten dat de brand zelf wel gestabiliseerd is. In Pelt in Limburg is een vrouw op een scootmobiel overleden. Ze werd gisteravond laat aangereden door een ander voertuig toen ze de weg overstak en overleefde dat dus niet. Haar man en de bestuurder van het andere voertuig waren in shock. De omstandigheden van het ongeval worden nog verder onderzocht. In China is orkaan Bavi aan land gegaan met zware regen en stevige wind. De orkaan was al wel wat afgezwakt, maar hij zorgde toch voor overstromingen en een aardverschuiving. Er is veel schade. Meer dan 700 bomen zijn ontworteld. Er is nog geen info over gewonden. Er waren preventief wel al 2 miljoen mensen geëvacueerd. In Taiwan raakten door diezelfde orkaan 134 mensen gewond. De Rode Duivels zijn onderweg naar huis. Ze zijn deze voormiddag geland in Zaventem na het WK voetbal in de VS. Jordan Lukaku, dat is de broer van Romelu Lukaku, zat mee op het vliegtuig.
7: Elke speler was een beetje gewoon met zijn familie aan het praten op het vliegtuig. Niemand was echt over het resultaat bezig. Ik denk dat iedereen een beetje teleurgesteld was. Maar we zijn toch tot kwartfinales geraakt en waren redelijk competitief, dus we mogen wel blij zijn.
5: De Duivels gaan nu elk hun eigen weg, naar huis of op vakantie. Ze krijgen van hun clubs wat tijd om te bekomen. En in de Tour beginnen de renners zo dadelijk aan hun laatste opdracht voor de eerste rustdag. De 9e rit is een overgangsetappe, heuvelachtig door het Centraal Massief. En door de hitte is de rit 30 kilometer ingekort. Sportjournalist Stijn Vlamink van in de Tour.
8: Extreme omstandigheden vandaag. Code rood uitgeroepen door het departement. Er is heel weinig verkoeling, heel weinig schaduw. Drinken is de boodschap. IJsvesten aandoen voor de start. En dan ja, tijdens de wedstrijd zullen ze wellicht ook wel ijs in hun truitje steken. Om dat rustig te laten smelten.
5: En honderden mensen springen vandaag in rivieren, meren of kanalen voor de Big Jump. Dat is een jaarlijks evenement om aandacht te vragen voor de waterkwaliteit. Want amper 1 op de 195 Vlaamse waterlopen heeft een goede ecologische waterkwaliteit. In Leuven hebben ze het evenement dit jaar wel omgedoopt tot de Dry Jump, omdat er in de deilen een bacterie zit waardoor zwemmen daar niet mag. Vanmiddag blijft het zonovergoten en halen we 33 graden. Morgen en de komende dagen ook veel zon. Morgen bij 31 en dinsdag en woensdag zelfs lokaal bij 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op een onweersbui.
3: Dit is Stop! Christophe Abs.
4: Met Pitbull dit uur. Joekel zit er ook tussen met zijn Jamaican Bam Bam. Jennifer Lopez, die krijg je zo meteen naar Players. Coileray, goedemiddag.

Adele Players haar een Grammy-nominatie opleverde, bekende ze onlangs dat ze zich tijdens dat succes op het absolute dieptepunt van haar carrière voelde. Alles bewoog destijds simpelweg te snel voor haar. Coleray Ray en The Players in de David Guetta remix. Fijn dat je voor Top kiest op deze zondagnamiddag met nu, as promised, daarnet Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Welkom!

Craig David toert momenteel non-stop met zijn wereldwijde commitment tour. En hij staat binnenkort wel heel dichtbij op het podium. Namelijk dat van de Loterse Feesten op vrijdag 31 juli. Insomnia bij top. Calvin Harris nu met Jazzy. Dit is Satisfied.

0: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee, jong. Gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
5: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
6: Joehoe!
7: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
9: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
8: Nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
9: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
8: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

In het najaar gooit ze het over een heel andere boeg. Ze slaat de handen ineen met de bekende dirigent Hans Primus voor een unieke intieme concertreeks genaamd Laura Tesoro in koor dat akoestisch begeleid door een gigantisch pop-up koor in grote theaters, zoals bijvoorbeeld de Stad Schouwburg in Antwerpen. Weet je dat ook meteen, hè? Laura Tesoro, Bound to Be. Pitbull is onderweg met I Know You Want Me na

0: una. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.

al bijna 30 jaar onafhankelijk en geen zin in commercie. En ja, ze maken nog steeds muziek tegenwoordig, die van freestylers en push-up. Zeg, het vasthouden van je innerlijke kind. DJ-lusjes legde uit dat het leven als kind zo eenvoudig leek en dat de ultieme lifehack is om die mentaliteit levend te houden. Wanneer je ouder wordt, dat komt uit zijn mond. Met Miley.

0: Wilt je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Hey mechanieker, wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
2: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
3: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
4: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
5: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
6: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
7: Mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
5: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri. Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
8: Bommetje of rustige duik.
9: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
8: Meer info. dm-zwembaden.be.
10: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ Jan, Vinyl, DJ HS, Stef DNO en meer. Meer info en tickets, topradio.be.
11: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.

Afrojack, I'll never forget you. Zometeen zit er een enorme leuke aan te komen hier bij Top. Members of Mayday, die krijg je zometeen met 10 in 1 na deze Another en 54 Ultra. Talk to you, goedemiddag.

Ray and Where is My Husband? Wel, misschien heb je hem wel gevonden het afgelopen weekend tijdens een match van de Rode Duivels. En ben je nu op deze zondag op weg op date om iets leuks te doen met hem of haar? Dat kan allemaal. En snel natuurlijk. Top headlines van twee zometeen. Na Tiësto, lay low.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
4: Dit is Stop!
5: Uit zweet en op de beat van Top, maar gelukkig houdt Niels het hoofd wel koel. Tijd voor een snelle update. Top Headlines, Niels, wat moeten we weten?
6: Een goedemiddag. De zware bosbranden in Zuid-Spanje zijn onder controle. De lokale overheid laat weten dat het vuur gestabiliseerd is. En dat is goed nieuws voor de mensen die geëvacueerd waren, zegt journaliste Eva Peters in Andalusië.
7: De regio-president hier van Andalusië heeft bekendgemaakt dat de mensen die in Bedaar wonen en die dus sinds donderdag geëvacueerd zijn, vanmiddag om 4 uur eventjes terug mogen naar hun woning onder politiebegeleiding. Want ja, daar is natuurlijk geen elektriciteit, is geen water. En vraag is ook wat ze daar gaan aantreffen. Hè.
6: Er zijn in die regio nog altijd 2 Belgen vermist. De provincie Limburg krijgt er 436 hectare bos bij, dat meldt N-VA. Het is de bedoeling om de herkenrode bossen tussen Herk de Stad en Hasselt opnieuw met elkaar te verbinden. Dat was vroeger 1 bos, maar doorheen de jaren zijn het aparte stukken geworden, met daartussen weiden en akkers. Er moet de komende jaren sowieso bos bijkomen in Vlaanderen. Dit bos dekt al 6% daarvan. En in de Tour de France zijn de renners gestart aan de 9e rit, de laatste voor de eerste rustdag. Het is een overgangsetappe, heuvelachtig, door het Centraal Massief. En door de hitte is de rit ook 30 kilometer ingekort. Al maakt dat volgens Mathieu van der Poel weinig verschil.
8: Niet zo heel veel, denk ik. We moeten iets minder lang in deze hitte rijden, maar het is niet dat de voorbije dagen niet warm was, dus sowieso wel een lastige etappe. Maar ik denk dat het een grote strijd gaat zijn om in de vlucht te zitten.
6: Ze rijden wel nog altijd een goede 150 kilometer. Vanmiddag blijft het zonovergoten en halen we 33 graden. Morgen en de komende dagen ook veel zon. Morgen bij 31 en dinsdag en woensdag zelfs bij lokaal 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op een onweersbui.
4: Dit is Top! Christophe Abs.
5: Met de hit, die van Top. Ik heb de nieuwste Madonna voor jou. Dance Stereo heet die. Spix.ri, ook Destiny van Alesso en Sasha. En nu Martin Garrix. Top!

Ja, als fervent voetbalfanaat bracht Ed een verrassingsbezoek aan het trainingskamp van het Engelse nationale elftal tijdens het WK voetbal. Hij speelde een intieme akoestische versie van Castle on the Hill voor de spelers. Maar pijnlijke beelden gingen direct viraal. Terwijl Ed enthousiast zong, keken sterspelers als Jude Bellingham en Bukayo Saka zichtbaar ongemakkelijk en verveeld toe. Maar hoe erg is dat voor de Ed? Ja, daar sta je daar met je gitaar tussen al die spelers. Je hoorde Repeat It van Ed Sheeran. En dit is Prodigy, No Good.

Messi in heaven. Of het in de hemel een rommeltje is, dat kan ik je niet vertellen. Maar op het WK-veld is het momenteel één man die voor totale chaos zorgt. En dat is Messi natuurlijk met al die doelpunten op zijn naam. Fantastisch gewoon om dat te zien. Hè.

0: 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de contata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe!
3: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Ik ben toch rustig!
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint.

0: Die van Pausa en Too Cool to be Careless.
1: Dit is top. Your
0: summer beat. Dance Stereo, dat was een legendarische New Yorkse nachtclub met 4 verdiepingen die bestond tussen 1979 en 1986. Het was de ultieme club van punk, hip-hop en vroege dance music. En in 1982 werkte Madonna nog als garderobemeisje en danseres in New York. En ze stapte in Dance Stereo zomaar op de huis-DJ Mark Cammons af met een cassettebandje van haar demo Everybody. En Cammons die was zo onder de indruk dat hij de plaat direct in de club draaide. En de reactie van de dansvloer was zo uitzinnig dat hij haar introduceerde bij Sire Records, waar ze dan ook haar allereerste platencontract tekende. Met een hulde van de start van haar carrière, Madonna en haar nieuwste track uit haar nieuw album Dance Stereo. Enjoy!
1: Dit

vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op tui.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.

Loco Loco Gordo met Reinier Sonneveld. Jij luistert Top op zondagnamiddag met Alex Adain zometeen in je radio. Make me feel better. Sowieso als je top luistert, eerst Eva Max en haar King

0: perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: We are. Zeg, Sjokke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
3: Nee. Mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijs, ready?
4: We are. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
5: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
6: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
7: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
8: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
9: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
8: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
10: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
11: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
12: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske Macri voor in Ronsen.
8: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
13: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ HS, Steve W, Yves Solid Sounds, The Foxy Brothers en meer. Meer info en tickets? Topradio.be.
14: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
15: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
16: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
15: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.

0: Hypnotized, Anima en Ellie Goulding. Top. Your summer beat. Drink jij al graag eens een gin tonic? Dan moet je misschien eens ook eens gin gebruiken. Het is een co-productie tussen Belgische brouwerij Wilderen en niemand minder dan Last Frequencies. Het zou een opvallende zachtheid moeten hebben en fantastische kruiden- en bloemenfrisheid. Maar hopelijk drinkt hij zelf niet te veel van zijn gin, die Last Frequencies, zodat hij niet te zat op het podium staat op de Lokerse feesten binnenkort.
1: Your Summer Beat, samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. Soft, it's juicy, it's a vibe.

Infinity Inc. en Infinity. Hij deelde een korte video waarin hij in zijn studio aan de track werkte. De sound ging onmiddellijk viraal, wat resulteerde in duizenden video's van fans die de audio al gebruikten nog voordat het nummer überhaupt officieel werd uitgebracht. Ik heb het over die Rumours van Thomas Gray.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Dit is top!
4: Heerlijk, die zomerse zondagnamiddag. Niels staat hier in de topstudio wel heel jaloers buiten te kijken. Volgens mij voelt hij het zand al bijna tussen de tenen.
5: Een goede middag. De zware bosbranden in Zuid-Spanje zijn onder controle. De lokale overheid laat weten dat het vuur gestabiliseerd is. En dat is goed nieuws voor de mensen die geëvacueerd waren, zegt journaliste Eva Peters in Andalusië.
6: De regio-president hier van Andalusië heeft bekendgemaakt dat de mensen die in Bedaar wonen en die dus sinds donderdag geëvacueerd zijn, vanmiddag om 4 uur eventjes terug mogen naar hun woning onder politiebegeleiding. Want ja, daar is natuurlijk geen elektriciteit, is geen water. En vraag is ook wat ze daar gaan aantreffen. Hè.
5: Er zijn in die regio nog altijd 2 Belgen vermist. De provincie Limburg krijgt er 436 hectare bos bij, dat meldt N-VA. Het is de bedoeling om de herkenrode bossen tussen Herkdestad en Hasselt opnieuw met elkaar te verbinden. Dat was vroeger 1 bos, maar doorheen de jaren zijn het aparte stukken geworden, met daartussen weides en akkers. Er moet de komende jaren sowieso bos bijkomen in Vlaanderen. Dit bos dekt daar al 6% van. En in de Tour de France zijn de renners gestart aan de 9e rit. Dat is de laatste voor de eerste rustdag. Het is een overgangsetappe, heuvelachtig, door het Centraal Massief. En door de hitte is de rit 30 kilometer ingekort. Al maakt dat volgens Mathieu van der Poel weinig verschil.
7: Niet zo heel veel, denk ik. We moeten iets minder lang in deze hitte rijden, maar het is niet dat de voorbije dagen niet warm was, dus sowieso wel een lastige etappe. Maar ik denk ja, dat het een grote strijd gaat zijn om in de vlucht te zitten.
5: Ze rijden wel nog altijd een goede 150 kilometer. Veel zon de rest van de middag en avond en temperaturen tot 33 graden. Ook morgen en de dagen daarna blijft het zonnig. Morgen bij 31 graden, dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
3: Dit is top! Christophe Abs.
8: No Broke Boys van Disco Lines en Tina Shea haal ik nog eens boven dit uur. Ook Jessie komt langs met How Long en die van Kungs die mogen starten. Never Going Home.

and Never Going Home. Zondag namiddag, Your Summer Beat, jouw top in de oren. En dat vinden we heel leuk natuurlijk. Hou die radio op de juiste frequentie, hoe je ook aan het luisteren bent via DAB Plus FM of digitaal via stream. Met nu Jonas Blue en Malief, Edge of Desire. I'm going all in.

0: Intoxicated, Martin Solveig. Je maakt hierbij top elke avond tussen 5 en 6 kans op een heel verfrissend apero-pakket.
1: Jamaica, Jamaica, Jamaica.
0: Als je kan raden welke hit uit de Summer Beat 1000 onze Saint Paul onder handen heeft genomen. Hij maakt er een nog zonnige versie van. En afgelopen woensdag speelden we met deze opgave. Hey.

0: uiteindelijk luisteraar Christophe eruit gepikt om zo'n gok te wagen.
1: Kan jij mij een correct antwoord geven? Welke Summer Breeze Dies het heet onze Shane Paul daarnet heeft gezongen?
2: Papa Oute van Stromae.
1: Ja! Jongens toch, het is helemaal juist.
0: Dat verfrissende Aperol-pakket was dus voor Christophe, omdat hij Papitoe van Stromae herkende. Als je dus ook zo'n Aperol-pakket kan gebruiken, goed nieuws, want we geven maandag weer elke avond er eentje weg.

0: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
1: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
0: Nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
1: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
0: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
2: Dit is top. We make you move. Disco. X on

Lines en Tina Shay, No Broke Boys. Jessie bewijst als 49-jarige zangeres dat haar stem na 30 jaar nog altijd feilloos de grootste zalen plat krijgt. Jong en oud keelt haar tracks nog steeds mee na al die jaren. Hoe lang is er zo eentje? Je hoort hem zometeen met op dat Thomas Hamilton en zijn Why Do You...

Ty Cruz, dat het nummer oorspronkelijk helemaal niet voor zichzelf schreef. Hij had dat nummer in eerste instantie specifiek neergepend voor Cheryl Cole, bekend van Girls Aloud. Maar nadat haar team het nummer liet schieten, besloot hij dus zelf op te nemen, die Ty Cruz. Je hoorde Break Your Heart. En dit is Bebe Rexha uit haar nieuwste album, Sad Girls.

0: als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
1: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
2: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
3: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
4: VR. Zeg, Sjokke, zit jij nu al terug met je camionet?
5: Camionet? Een vlamionet. Sinds ik ze platen tunen bij BR Performance, vlieg ik over de A12. En zonder boetes en René.
6: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
3: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
7: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
8: Kansen krijgen op je werk.
9: Check.
8: Interesse in machines.
9: Check.
8: Goede werksfeer.
9: Yes!
8: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
10: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ Jan, Vinyl, DJ HS, Stef DNO en meer. Meer info en tickets, topradio.be.
11: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
12: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
13: Nieuwbouw of renovatie?
14: Terras of poolhouse?
13: De Koning Schap en Isolatie got you covered.
14: Meer dan 30 jaar de experts in Schap voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
15: Dokter, ik heb een probleem. Aha. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
16: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske Macri voor in Ronsen.
17: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
8: Kansen krijgen op je werk.
9: Check.
8: Interesse in machines.
9: Check.
8: Goede werksfeer.
9: Yes!
8: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
10: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ Jan, Vinyl, DJ HS, Stef DNO en meer. Meer info en tickets, topradio.be.
18: Je kiest zorgvuldig je vloer en je meubels. Waarom dan zomaar een deur kiezen? Ontwerp jouw stijlvolle glasdeur op maat, met staal of eik. Met de handige configurator op glasdeurenonline.be.
19: Voor jouw droominterieur, glasdeurenonline.be.

Mason en Prince Superstar, Perfect Exceeded. Kelly Rowland is onderweg, net als Koen van der Sloten straks voor zijn GDC 40. Beide at work vanaf 4. Maar nu dus nog even aan mij met Stapik en Becky G. En wat zeggen we dan? Sorry, papi.

En dat is misschien ook wel van toepassing op jou, hè. Work op een zondagnamiddag, Kelly Rowland. Zeg hem, hij is er toch altijd bij, hè. Vakantie of geen vakantie, Koen met zijn GDC40 zometeen vanaf 4. Born to Love You om af te sluiten dit uur. Capri Ponte, nog een heel fijne middag.

0: Goedemiddag. Linkeroever in Antwerpen heeft het vanmiddag stilgemaakt. Zo'n 200 mensen hebben de zware brand in een appartementsgebouw herdacht, een kleine 2 weken geleden. Deze vrouw woont in het getroffen gebouw.
1: Ik vind dat een fantastisch idee dat er nu zo'n bijeenkomst is georganiseerd. Omdat je ziet dat er is veel volk is. En allee, dat vind ik wel goed. Dat je ziet dat je niet alleen staat, dat er nog anderen zijn en vragen hoe dat is en zo. Maar dat heeft zijn tijd nodig.
0: Ja, bij die brand kwamen 5 mensen om het leven. Een Iraanse krant heeft een dodenlijst verspreid met 13 doelwitten van Iran. Op die lijst onder meer Amerikaans president Trump en Israëlisch premier Netanyahu, maar ook Europese leiders zoals Macron en Merz. De Iraanse overheid heeft de lijst wel nog niet bevestigd. Gisteren liet de Iraanse leider Mojtaba Khamenei weten dat hij wraak wil nemen voor de dood van zijn vader. En sport, Alexander Bloks kent zijn tegenstander voor het tennistoernooi van Umag in Kroatië. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen de Fransman Titouan Droguet, nummer 116 van de wereld. Bloks staat veel hoger geclasseerd op plaats 36. Het is nog maar de 2e keer dat ze tegen elkaar spelen. De vorige keer won Bloks. Veel zon de rest van de middag en avond en temperaturen tot 33 graden. Ook morgen en de dagen nadien blijft het zonnig. Morgen bij 31 graden. Dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.

0: weekend, dat is de muzikale balans opmaken van afgelopen week. En dat zou ook het ideale moment kunnen zijn om een festivalletje te doen.
1: Ik haat festivals. Ik ben daar niet om met mijn tetten in een bikini-top te staan en foto's te nemen voor Instagram.
0: Maak je geen zorgen, ik ga mijn tetjes niet tonen. Wat ik wel ga tonen en vooral ga laten horen, dat is de top 3 van vorige week.
2: Number 3.
0: Another and Talk to You.
2: Number 2.
0: Martin Garrix en Ed Sheeran.
2: Number 1.
0: 11th week, Bebe Rexha. Of BB daar deze week nog een weekje gaat bij doen, dat gaan we samen te weten komen. En als je houdt van een beetje erotiek, dan hou je ongetwijfeld van de 50 Shades of Grey. Dit zijn de Shades of Blue. John Summit mag deze week de lijst openen.

Je mag hem de koning van de dance noemen. Heeft ook effectief een set gespeeld in het Koninklijk Paleis een aantal jaar geleden. Deze Last Frequencies and So Much Beauty Around Us. We kennen de bouwsta van Magnetic. Wel, we mogen de nieuwe spelen. Komt deze week ook nieuw binnen in de lijst. Dit is Lose Myself.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.
5: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
6: 500?
5: Schatje, dat is €25.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
5: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
6: Allee, gracias, Kate.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
9: Joehoe! De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Solden bij Zalando.
11: Wat doe ik aan voor die barbecue?
10: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
11: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
10: Ja, die look.

Als jij denkt, geef mij in het weekend maar een beetje diepgang in de muziek, dan zit je niet goed bij Calvin Harris. Die heeft zelf gezegd, verwacht geen diepgang in mijn muziek. Het is gewoon verstand op nul zetten en gaan. En als jij nu denkt van, mijn verstand op nul zetten, hoe moet ik dat doen? Wel, dan heb je het waarschijnlijk al gedaan, je verstand op nul gezet. Even over nadenken. Dit is Release the

0: Ben jij iemand die af en toe in de spiegel kijkt in de ochtend en dan tegen jezelf zegt, hoe zou ik nu succesvol kunnen worden? Wel, gelukkig is er Afrojack.
1: Denk je serieus een half uurtje muziek gemaakt per dag dat je ooit aan gaat zijn? Als je ervoor wil gaan, moet je er echt voor gaan. Je gaat op de wc op school, ga je muziek maken. Als je thuis komt van school, ga je muziek maken. Je eet terwijl je muziek zit te maken. Ik word wakker, ik douche niet eens als ik thuis ben. Ik ga gewoon recht de studio in.
0: Wel, ik zou dan toch wel eens een douche pakken. Ik wil mij niet moeien, hè, Afrojack, maar toch.

0: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee. We
1: are. Zeg Sjokke, zit jij nu al terug met je camionet?
2: Camionet? Een vlamionet. Sinds ik ze platen tunen bij BR Performance, vlieg ik over de A12. En zonder boete zijn René.
3: We are. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
4: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wieder recht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl. Praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maakt je camionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is nu toch niet serieus.
3: Nieuw.

0: Hendel's Vibes. It's a vibe.
1: Yeah. Allee, serieus. Modu van Widerma je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
2: Pommetje of rustige duik.
3: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
2: Meer info. dm-zwembaden.be.

al je duikbril en zwemvliezen boven. Dit is Alok en Khalid met Dive Into Me. Sommige muzikale verhalen zijn zo mooi. 21 jaar geleden begon Hugel omdat hij zo'n fan was van David Guetta. En in 2026 zitten ze samen in de studio. En ze hebben dat al gedaan. En dit is het resultaat op 25.

0: Ben jij zo iemand die elke dag hetzelfde eetpatroon heeft? Wel, dan zou je goede maatjes kunnen zijn met deze kettema, want elke ochtend begint hij met eitjes en elke middag eet hij ook hetzelfde. Gehakt met groenten en een beetje rijst, maar dus elke dag doet hij dat opnieuw en opnieuw en opnieuw. Comes and goes, deze week op 21.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
4: Dit is Top. Top Headlines.
5: Goedemiddag. Linkeroever in Antwerpen heeft het vanmiddag stilgemaakt. Zo'n 200 mensen hebben de zware brand in een appartementsgebouw herdacht. Een kleine 2 weken geleden. Deze vrouw woont in het getroffen gebouw.
6: Ik vind dat een fantastisch idee dat er nu zo'n bijeenkomst is georganiseerd. Omdat je ziet dat er is veel volk is. En allee, dat vind ik wel goed. Dat je ziet dat je niet alleen staat, dat er nog anderen zijn en vragen hoe dat is en zo. Maar dat heeft zijn tijd nodig.
5: Bij die brand kwamen 5 mensen om het leven. In Duitsland zijn vorige maand 99 mensen verdronken, dat meldde Duitse media. Het is al van 2003 geleden dat er in een junimaand zoveel mensen verdronken. Door de hoge temperaturen zochten mensen verkoeling, soms ook op plaatsen waar het gevaarlijk is en dat eigenlijk niet mag. De meeste slachtoffers waren mannen en verdronken in meren of rivieren. Een Iraanse krant heeft een dodenlijst verspreid met 13 doelwitten van Iran. Op die lijst onder meer Amerikaans president Trump en Israëlisch premier Netanyahu, maar ook Europese leiders zoals Macron en Merz. De Iraanse overheid heeft de lijst wel nog niet bevestigd. Gisteren liet de Iraanse leider Mojtaba Khamenei weten dat hij wraak wil nemen voor de dood van zijn vader. En sport Alexander Bloks kent zijn tegenstander voor het tennistoernooi van Umag in Kroatië. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen de Fransman Titouan Drogué, nummer 116 van de wereld. Bloks staat veel hoger geclasseerd op plaats 36. Het is nog maar de 2e keer dat ze tegen elkaar spelen. De vorige keer won Bloks. En 8 op de 10 Belgen zijn trots op onze rode duivels na het WK voetbal. Dat blijkt uit een onderzoek van Coca-Cola en onderzoeksbureau iVox. België werd vrijdag in de kwartfinales uitgeschakeld door Spanje en dat deed toch iets met ons, zegt Stijn Belaan van Coca-Cola.
7: 7 op de 10 zegt geraakt te zijn door de uitschakeling van de Belgen, wat op zich wel heel mooi is, hè, want dat betekent ook hoe hard we meeleven met die campagne en met de sporters. En we merken toch ook wel dat teleurstelling bijvoorbeeld is de eerste negatieve emotie die bij mensen opkomt. Ik veronderstel dat trots ondertussen heel hard overheerst, maar op dat moment denk ik dat er heel veel mensen wel teleurgesteld waren.
5: Ja, het heeft er zelfs zo hard ingehakt dat 2 op de 10 zeggen niet meer te kijken naar de rest van het WK. Veel zon de rest van de middag en avond en temperaturen tot 33 graden. Ook morgen en de dagen nadien blijft het zonnig. Morgen bij 31 graden, dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
4: Dit is Top.

We mogen beginnen met een eenzame ziel. Dit is Skrillex. Want hij moet de avond beleven without you. Deze week staat hij op 20. Notch without you.

je houdt van de Blackpink sound Jump, dan zit je goed bij deze Lisa en Anima met Bad Angel op 17 in de GDC 40. Deze week hebben we op 26 al Prospa gehad, de twee sympathieke gasten. Maar het is nog niet afgelopen, want ze stijgen twee plaatsen met Baby en zo op 16.

0: zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe!
6: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
8: En zo'n grote badeend.
7: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op tui.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.

0: festivaltickets gescoord, even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt. Dit is Top. Your summer beat. We make you move. The Global Dance Chart. Koen

0: Als jij afgelopen week een heftige week hebt gehad, dan moet dit toch het moment zijn dat je denkt van ik ga dat even loslaten. En dat kan dan met Hugel en Soto met Jamaican Bam Bam. 29 weken lang al in deze GDC 40 en ze blijven gewoon zitten. Op nummer 11 wil zeggen dat wij mogen beginnen aan de top 10 na de top 3 van vorige week.
1: Number 3.
0: Another Talk to You. Ed Sheeran en Martin Garrix. Yes.
1: Number 1.
0: 11 de week, Bebe Rexha. En Bebe Rexha die heeft al wel wat gedaan. Ooit maakte ze de gigantische hit van Rihanna samen met Eminem met The Monster. I'm friends with the monster. So dat heeft Bebe Rexha gemaakt. Dat is toch zottekes. De top 10 beginnen met Kygo. When

0: tegels gezegd.
1: Maar nee, ik wil parket.
0: Tegels.
1: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
0: Goed idee.
1: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
0: Vraag je offerte bij De Koning Shop en Isolatie.
1: Check isolatievloer.be.
2: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
3: Geen sidejob later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
4: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
5: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
6: Hey, mechanieker. Wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
5: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
7: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ HS, Steve W, Eve Solid Sounds, The Foxy Brothers en meer. Meer info en tickets? Topradio.be.
8: On. Nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
9: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.
10: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

0: Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Topradio BE-app. Top, we make you move. Beleef bij Top. Top, the sound of Tomorrowland. Luister nu via topradio.be of de Topradio BE-app. Top, we make you move. Your summer beat. Top, we make you move.
1: Als je houdt van de Bausa en Magnetic, wat we net nog gespeeld hebben, dan moet je toch ook eens luisteren naar dat verhaal. Want het nummer is gemaakt in een vakantiehuis aan de oceaan in Noorwegen. Lange nachten, koude lucht en beukende golven. En het resultaat hebben we dus net nog gespeeld op nummer 7. Dit is 6, Adam Bort en Be The One.

Bebe Rexha en David Guetta met The Sad Girls. En dan is er toch iemand die de schouderen moet zijn om op te huilen. Iemand kandidaat? Ik denk dat er heel wat mensen kandidaat zijn. Calvin Harris en Jazzy, dit is Satisfy.

Dat hij muziek kan maken, dat weten we. En dat hij een voetbalfan is, dat zijn we ook allemaal te weten gekomen deze week. Want is een Engelse elftal een klein beetje muzikaal gaan ondersteunen. Al zeggen sommige mensen dat de filmpjes die zijn opgedoken, hoe moet ik dat zeggen, dat ze daar niet echt op zaten te wachten. Ik zou zeggen, bekijk het zelf eens dit weekend en oordeel zelf. Maar hij heeft zijn best gedaan, Ed Sheeran, niets op te zeggen. Ed Sheeran en Martin Garrix, en dat was Repeat It in de 8e week. Op 2 blijven zitten in de GDC 40. Mogen wij nu de nummer 1 van deze week spelen, en dat is Bebe Rexha nog steeds met New Religion.

0: nieuws.
1: Een goede avond. In Wenduinen aan de kust is brand uitgebroken in de duinen. Volgens de politie zijn er meerdere brandhaarden over een afstand van zo'n 300 meter. Er zouden geen aanwijzingen zijn van kwaad opzet. Het tramverkeer tussen Wenduinen en Blankenbergen ligt voorlopig stil. De CM doet extra huisbezoeken door de hitte. Zeker voor oudere mensen is de warmte erg zwaar. Medewerkers checken dan bijvoorbeeld of de ramen toe zijn en of mensen wel genoeg water drinken. Lisbeth Jans van de CM.
2: Een collega was onlangs bij een koppel waar dat het enorm warm was binnen, ondanks dat ze een airco hadden hangen. En dan heeft mijn collega eigenlijk samen met hun eventjes de airco bekeken in de instellingen en dan bleek dat het op verwarmen stond in plaats van koelen. Dus we merken dat dat toch wel eens vaker voorkomt, zeker bij mensen waar dat er toch een beperkt netwerk is.
1: Bij de vorige hittegolf zijn meer dan 1700 mensen gestorven door de hoge temperaturen. Volgens Amerikaans president Trump heeft de VS vannacht Iran opnieuw zwaar aangevallen. Hij zegt ook dat er bijna een akkoord was, maar dat Iran uit het niets een schip aanviel in de straat van Hormuz. De VS reageerde daarop met nieuwe aanvallen op Iraanse doelen. In totaal zouden 140 doelwitten geraakt zijn. In het noorden van Frankrijk is een oorlogswapen gevonden in een auto, dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. De auto stond geparkeerd in de buurt van een synagoge en er zat geen bestuurder in. 300 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. Het onderzoek loopt. Er is nog niemand opgepakt. Het motief blijft voorlopig ook onduidelijk. In Duitsland zijn vorige maand 99 mensen verdronken, dat melden Duitse media. Het is al van 2003 geleden dat er in een juni maand zoveel mensen verdronken. Door de hoge temperaturen zochten mensen verkoeling, soms ook op plaatsen waar dat gevaarlijk is en het eigenlijk niet mag. De meeste slachtoffers waren mannen en verdronken in meren of rivieren. En dan nog sport. De Nederlander Mathieu van der Poel heeft de 9e rit in de Tour gewonnen. Hij haalde het in een sprint voor de Noor Tobias Johannessen en de Brit Tom Pidcock. De rit van vandaag werd trouwens met 30 kilometer ingekort. Het was een maatregel die de organisatie genomen heeft door de hitte. De zon blijft nog even schijnen met temperaturen eind de 20 graden. We krijgen ook een heldere nacht. Morgen opnieuw zon en dat blijft ook zo de dagen nadien. Morgen bij 31 graden, dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.

0: Bougez, bougez.
1: Voilà, la maladie du bougez, bougez, on s'assoit pas.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
4: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
3: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
4: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
3: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
5: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij

0: zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
3: Dit is Top. Top Headlines.
4: Goedenavond. De brand in de duinen van Wenduinen is onder controle, dat laat de politie weten. De brandweer is wel nog volop aan het nablussen en dat zal nog wel even duren. Er zouden geen aanwijzingen zijn van kwaad opzet. Het tramverkeer tussen Wenduinen en Blankenbergen blijft onderbroken omdat brandslangen over de rails lopen. De CM doet extra huisbezoeken door de hitte. Zeker voor de oudere mensen is de warmte erg zwaar. Medewerkers checken dan bijvoorbeeld of de ramen toe zijn en of mensen wel genoeg water drinken. Lisbeth Jans van de CM.
5: Een collega was onlangs bij een koppel waar dat het enorm warm was binnen, ondanks dat ze een airco hadden hangen. En dan heeft mijn collega eigenlijk samen met hun eventjes de airco bekeken in de instellingen en dan bleek dat het op verwarmen stond in plaats van koelen. Dus we merken dat dat toch wel eens vaker voorkomt, zeker bij mensen waar dat er toch een beperkt netwerk is.
4: Bij de vorige hittegolf zijn meer dan 1700 mensen gestorven door de hoge temperaturen. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben de VS Iran vannacht opnieuw zwaar aangevallen. Hij zegt ook dat er bijna een akkoord was, maar dat Iran uit het niets een schip aanviel in de straat van Hormuz. De VS reageerde daarop met nieuwe aanvallen op Iraanse doelen. In totaal zouden 140 doelwitten geraakt zijn. In het noorden van Frankrijk is een oorlogswapen gevonden in een auto. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. De auto stond geparkeerd in de buurt van een synagoge. Er zat geen bestuurder in. 300 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. Het onderzoek loopt. Er is nog niemand opgepakt en het motief blijft voorlopig ook onduidelijk. En de Nederlander Mathieu van der Poel heeft de 9e rit in de Tour gewonnen. Hij haalde het in een sprint voor de Noor Tobias Johannessen en de Brit Tom Pidcock.
6: Eigenlijk in het begin van de etappe was ik nog steeds niet zo heel goed, maar dan kwam ik er wat door en toen ik mee zat begon ik er wel meer en meer in te geloven. Ik denk dat iedereen wel weet hoe moeilijk het is voor mij om een etappe in de Tour te winnen. En als je dan zo'n kans krijgt als vandaag die je dan gelijk afmaakt, dat is toch wel speciaal als renner.
4: De rit van vandaag werd trouwens met 30 kilometer ingekort, een maatregel die de organisatie genomen heeft door de hitte. De zon blijft nog wel even schijnen met temperaturen eind de 20 graden. We krijgen een heldere nacht. Morgen opnieuw zon en dat blijft ook zo de dagen nadien. Morgen 31 graden, dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. En vanaf vrijdag kans op onweer.
3: Dit is...

0: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
1: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
0: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
1: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
0: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Headlines.
1: Goedenavond. De brandweer moet nog heel de nacht nablussen na de duinenbrand in Wenduinen. Het vuur is gedoofd, maar de situatie blijft riskant. Je hoort burgemeester Wilfried van Daan.
2: Momenteel is de brand onder controle, maar men zal wel nog de hele nacht waken, omdat er is veel wind, zoals u voelt. En het flakkert dus wel voortdurend terug op. Dus ongeveer 2 hectare in de duinen is in brand gevlogen eigenlijk. Is het een sigaret? Is het een stukje glas? Je weet het nooit.
1: Onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Volgens de VS en president Trump is die weer open. Iran zegt dat de zeestraat gesloten blijft zolang de VS zich blijft moeien. De afgelopen dagen waren er opnieuw heel wat aanvallen heen en weer tussen de VS en Iran, onder meer rond die straat van Hormuz. En de Nederlander Mathieu van der Poel heeft de 9e rit in de Tour gewonnen. Hij haalde het in een sprint voor de Noor Tobias Johannessen en de Brit Tom Pidcock.
3: Eigenlijk in het begin van de etappe was ik nog steeds niet zo heel goed, maar dan kwam ik er wat door en toen ik mee zat begon ik er wel meer en meer in te geloven. Ik denk dat iedereen wel weet hoe moeilijk het is voor mij om een etappe in de Tour te winnen. En als je dan zo'n kans krijgt als vandaag die je dan gelijk afmaakt, dat is toch wel speciaal als renner.
1: De rit werd trouwens met 30 kilometer ingekorte maatregel van de organisatie door de hitte. De zon die blijft nog even schijnen, temperaturen eind de 20 graden. We krijgen een heldere nacht trouwens. Morgen opnieuw zon en dat blijft ook zo de dagen nadien. Morgen 31 graden, dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.

Top 1000, non-stop, via de online zender in de Top Radio BE-app en topradio.be. Ook de volledige Top Radio playlist.

0: is.
1: Goedenavond. De brandweer moet nog heel de nacht nablussen na de duinenbrand in Wenduinen. Het vuur is gedoofd, maar de situatie blijft riskant. Dat zegt burgemeester Wilfried van Dalen.
2: Momenteel is de brand onder controle, maar men zal wel nog de hele nacht waken, omdat er is veel wind, zoals u voelt. En het flakkert dus wel voortdurend terug op. Dus ongeveer 2 hectare in de duinen is in brand gevlogen eigenlijk. Is het een sigaret? Is het een stukje glas? Je weet het nooit.
1: Er is geen sprake van kwaad opzet. Zo'n 25.000 mensen zijn vandaag afgezakt naar Hasselt voor de Limburg Pride. Het was de tweede editie, meteen een recordopkomst. Het thema dit jaar was One Family, Many Colors, of één familie, vele kleuren. De optocht werd langs het parcours verstoord door activisten van het extreemrechtse Voorpost. Dat leidde tot kleine opstootjes. En onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Volgens de VS en president Trump is die weer open. Iran zegt dat de zeestraat gesloten blijft, zolang de VS zich blijft moeien. De afgelopen dagen waren er opnieuw heel wat aanvallen heen en weer tussen de VS en Iran, onder meer rond die straat van Hormuz. Vannacht helder met hier en daar een wolk en minima rond 15 graden. Morgen opnieuw zon en dat blijft ook de dagen nadien zo. Morgen 31 graden dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
0: Dit